0: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
1: Botaribe Frecuencia Nandi 88.9, Boguía FM.
2: De grootste feesten. De grootste filmindustrie. En heel lekker eten. En dan ook nog eens de meeste inwoners ter wereld. Met dat land wil je wel vrienden zijn, toch? Zeker wel, vindt Nederland. En daarom is de leider van dat land, India dus, hier op bezoek. Premier Narendra Modi mag eerst bij de koning en koningin op visite in hun paleis in Den Haag. En daarna wil ook premier Jette nog even kletsen met de leider van India.
3: May I invite you to have a seat over there?
2: Ze gaan het hebben over hoe ze goede vrienden kunnen worden en meer kunnen samenwerken.
3: Zo.
2: Dat is belangrijk voor Nederland, want India is een enorm land met bijna 1,5 miljard inwoners. Aan een land met zoveel mensen spullen verkopen en er vrienden mee zijn, dat ziet Nederland wel zitten. En India zelf kan ook beter worden van een vriendschap met Nederland. Dat legt Devi Boerema uit, die voor het Jeugdjournaal in India werkt.
4: Er zijn heel veel redenen waarom India nog betere vrienden met Nederland wil worden. Een belangrijke reden is omdat via de haven in Rotterdam heel veel spullen Europa binnenkomen. En India wil die haven ook gebruiken om nog meer van hun spullen te kunnen verkopen. Een andere belangrijke reden zijn de computerchips. Die zitten in je telefoon, je laptop, je spelcomputer. En India wil die nu ook gaan maken. En dat willen ze gaan doen samen met Nederlandse bedrijven.
2: Eerder dit jaar waren Europese leiders al in India om het over samenwerken te hebben. Want door veel samen te handelen kunnen de landen meer geld verdienen. En nu reist de Indiase premier dus door Europa. En hij begint met een bezoek aan Nederland. Premier Modi komt ook kijken bij Indiërs die in Nederland wonen. En straks gaat hij ook nog door naar Zweden, Noorwegen en Italië. En ook daar zijn ze blij dat de premier komt. Want ook daar willen ze graag vrienden zijn met India.

0: Caribe frekwensie nan di 88.9 Bogia FM.
1: Radio Bogia 88.9 ta presenta avanse di notizia a wo.
2: 88.9 Bo FM.
3: Nou, we hebben heel veel onderwerpen besproken. En zoals dat altijd hoort bij dit soort gesprekken, doen we niet al te veel uitspraken over de gesprekken die minister-president en ik voeren in de Kamer. Maar waar we natuurlijk naar kijken is het belang van Aruba en wat er in de regio gebeurt. Dus vanzelfsprekend zijn dit soort onderwerpen onderwerp van gesprek. Waar we ook de samenwerking zoeken om uiteindelijk de goede dingen te doen. Nou ja, de belangen voor ons koninkrijk zijn groot. Venezuela is onze grootste buur. Dus dat betekent dat vanzelfsprekend we die situatie nauwgezet volgen. Ik ben ook zelf in contact met mijn Venezolaanse collega's. Wij volgen dat nauwkeurig. Gezien ook inderdaad de grote belangen die we in ons koninkrijk hebben met de relatie met Venezuela. Er is op alle uitdagingen, maar zeker ook alle kansen die er op de eilanden zijn, is er volop aandacht. Dus daar valt dit ook onder. Ja, die hebben we tot ons genomen. Daar hebben we inderdaad over gesproken. Maar ik kan nog niet veel verdere uitspraken doen over volgstappen. Maar iedere kans die gezien wordt op de eilanden, ook op Aruba, die verwelkomen.
4: Ja, om te beginnen hebben wij ook richting de minister van Buitenlandse Zaken onze waardering geuit voor de belangstelling en ook de betrokkenheid van het Koninkrijk in die moeilijke dagen. We hebben echt ook heel duidelijk aangevoeld dat het Koninkrijk één Koninkrijk was en dat de zorgen van Aruba en de andere eilanden ook hier zorg waren. En dat men veel inspanning heeft gedaan om ons als eilanden buiten het problematiek te houden. En hebben de minister ook daarvoor bedankt. En we hebben ook beklemtoond dat het een moeilijk moment was, maar het was ook een moment dat voor iedereen wel heel duidelijk is geworden hoe belangrijk het Koninkrijk is en hoe belangrijk het ook voor onze eilanden is dat wij hebben gekozen om binnen deze constellatie ook met de inbedding van de verschillende bevoegdheden waar Buitenlandse Zaken een koninkrijksaangelegenheid is, waar het Koninkrijk zich ook verantwoordelijk voor voelt. Dat was heel duidelijk op dat moment. Soms is het meer theoretisch lijkt het in de statuut zo geregeld, maar zijn momenten waar het op de proef wordt gesteld. En dat was zeker op dat moment. En verschillende andere onderwerpen van kansen besproken. Kansen met betrekking tot de MOU's die we ook hebben gesloten met de partijen zoals KLM en Schiphol voor de pre-clearance, maar ook met Wageningen. En de minister had veel belangstelling daarvoor. En hopelijk waar het past ook binnen het Nederlandse beleid dat wij daarvoor steun zullen krijgen.
5: Want de minister-president is al geweest, die is onlangs geweest.
3: Ja, nou, dus we proberen ook zeg maar met het kabinet, hè, de wereld is groot, ons koninkrijk is zelfs ook groot, dus we zoeken naar wat zijn de beste momenten. Maar ik denk dat het een prachtig signaal is. Het was ook echt een prachtig bezoek van onze minister-president en daar ben ik ook heel blij mee.
4: Ja, en wij waren ook bijzonder blij dat wij in een korte tijd zoveel koninkrijksmomenten hebben gehad. Op 18 maart bezoek van de koning en daarna ook met de staatssecretaris van de Burg en daarna de premier zelf en die echt met veel betrokkenheid maar ook met veel passie kijk naar de mogelijkheden wat er bestaat in de samenwerking, ook op de strategische aanpak van win-win mogelijkheden. Dus we zijn bijzonder blij met ook de reacties hier in Nederland voor ideeën van Aruba om het Koninkrijk in te vullen op een manier dat het een nieuwe meerwaarde krijgt. En dat voelen we dat ook nodig is voor deze tijd. Dat er een nieuwe reason why komt voor het Koninkrijk. Niet alleen een erfenis van het verleden, maar er ook een strategische waarde is in wat wij voor elkaar kunnen betekenen. En de MOU's die we net hebben getekend passen helemaal in die visie.
6: Bom de gas vestido nada vos stress, sem las. Parceiro e Vênus um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia saque para uno completamente em. EcoGas, tanque flepa para San Nicolás. Clapa servivo de geluna para jabiara de 8 horas e manhã para 5 horas da tarde. E já sabra de 8 horas e manhã tem que o dia de merdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Bogia 88.9 presenta un avance di notizia a WO. A che ora más notizia a WO?
7: 88.9 Bo FM.
0: Potaribe frequenze nan di 88.9 Bogia FM.

0: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a UO.
1: Bom de gás vestido na do stress, sem las. Passa e veres um dia na Eco Gás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia saque para uno completamente em. Eco Gás, tanque flepa para San Nicolás. Clapa servivo de geluna para Javiara de 8 horas e manhã para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas e manhã de cujas do sol de merdia. Eco Gás, econômico, rápido e confiável.
2: Ja, het was heel plezierig om opnieuw met de minister-president te spreken over de economische ontwikkelingen van Aruba en Nederland, maar ook over de sociale ontwikkelingen. En ja, het is heel belangrijk ook voor de Sociaal-Economische Raad van Nederland om op de hoogte te blijven van wat zich in Aruba afspeelt. Dus het was heel plezierig. We werken heel goed samen met de Sociaal-Economische Raad op Aruba. Dat doen we al jaren. Het is heel prettig om ook van de minister-president te horen hoe de situatie daar is. Maar wij hebben tussentijds op allerlei onderwerpen contact met SER Aruba. We werken als SER Nederland met de SER op Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen. Overigens ook met de centrale dialoog op Bonaire, Stacia en Saba. En het is ontzettend belangrijk om binnen het Koninkrijk van elkaar te leren. Want je komt erachter dat vraagstuk of het nu gaat over renewable energy, of het gaat over arbeidsmigratie, of het gaat over de verduurzaming van onze economie. Dat zijn vraagstukken waar we allemaal mee te maken hebben in Nederland, maar ook in het Caribisch gebied. En van elkaar leren, daar begint het mee. En wij willen dat de komende jaren heel graag versterken. Om een voorbeeld te geven, wij hebben in Nederland hebben wij ook de situatie dat er een vrij grote groep op minimumloon leeft. En soms ook net daaronder zit. Mensen die meerdere baantjes hebben, die moeite hebben om alle touwtjes aan elkaar te knopen. En we weten dat dat op Aruba ook is en ook op Curaçao bijvoorbeeld zo is. Nou, we kunnen dus met elkaar ook de best practices uitwisselen van hoe kun je er nou voor zorgen dat het ook voor die groep die wat kwetsbaar is en in problemen zit, het leven toch beter wordt. En dat willen wij heel graag, om dat goed met elkaar uit te wisselen. De sociale dialoog, zo noemen wij dat ook, de dialoog tussen werkgevers, vakbonden en de overheid. Nou, die dialoog, die kunnen we ook tussen de landen hebben. Want u doet dat op Aruba ook met de SER. Wij doen dat in Nederland. Maar de werkgevers, de vakbonden en de overheden kunnen dat ook in samenwerking doen. En dat willen we heel graag versterken.
3: Per mejor seguro, per mejor servicio, nostra recomendabo Bouhard Assurantia. Cu telefon 528-8888, Bouhard representa tu re compagnia di seguro a Kinaruba. Botavo tassa, cu seguro.

Voor office systems abonneer je die die zien te dragen of para dragen. Voor een beton set je desk elektronico die 73x23 cm die altura. Aprovecha de especial de 650 florin para bo desk elektronico. Office system, una bo workspace te bira uno más placentero. Pasa a UMS na Frankrijk Straat GS of visita nos website officesystemsaruba.com. Bestel y nos te deliver.

0: En zo hebben we verschillende onderwerpen met elkaar in een open sfeer besproken, waarbij misschien de kern was van laten we nu ook naar onze bevolkingen duidelijk maken wat de winst is van het koninkrijk. Dat heeft Aruba ervaren in die geopolitieke spanning rondom Venezuela. Toen was er ook de zichtbare winst van de paraplu van het koninkrijk. En wij moeten ook in Nederland uitdragen dat we veel baat kunnen hebben bij de kennis en de ervaring die in het westelijk gebied bestaat, dus het Caribische deel van ons koninkrijk. Dat moeten we als een waarde zien. Het is buitengewoon interessant, dus de visie van het kabinet spreekt heel veel leden zeer aan. En daar hebben we natuurlijk ook een paar vragen over gesteld, maar ja, dit is, weet je, dit is één van de gesprekken die we met elkaar hebben. We hebben er veel met elkaar en de kern is eigenlijk, laten we nou elke keer proberen de waarde van het koninkrijk positief te formuleren. Dat is uiteindelijk in het belang van de mensen hier en de mensen daar, waarbij je ook hoopt dat als Arubaanse studenten hier een studie volgen en afmaken, dat ze ook weer een stap maken om hun land Aruba te dienen. We zien dat er gewoon hard gewerkt wordt, ook door het kabinet Eeman. We zien dat dit kabinet een minister-president heeft die binnen een paar maanden alle eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk afgaat om daar kennis te maken. Dat is ook een politiek signaal van deze regering. Daar zijn we allemaal heel positief over dat premier Jetten snel naar het Caribisch deel van het Koninkrijk gegaan is. Nou ja, dat is één zo'n stap die we gezet hebben om duidelijk te maken hoe belangrijk het Caribische deel van het koninkrijk voor het hele koninkrijk is. Ik ben positief over wat men te melden heeft, maar ik zie ook nog dat de minister-president zelf zegt dat er grote uitdagingen zijn, want zolang ongeveer 45% van de bevolking onder de armoedegrens leeft, kun je eigenlijk niet tevreden zijn over de ontwikkeling in een land. Dat percentage, dat hebben we ook met elkaar gezegd, dat moet gewoon naar beneden. Wil je een verdere ontwikkeling van Aruba zien. Maar we zien ook dat er keihard aan gewerkt wordt.
1: 45% armoede. Uf. Cifra dat papa zo mis, hè? Ik ben volar, ja, ik heb je vrouw van de biezen niet te biezen. Poco verdad, zo'n. Minister Rian, Rian Letschart, también forma parte de visita oficial del ministro presidente. Y en su declaración, para comprender que está enfocando a fortalecer la cooperación de cultura, preservar los patrimonios. Uy, papi, es geduldig, man.
2: Di cultura y enseñanza, camino que nos ha enfocado en el tema de cultura. Nos ha tratado también con representantes del Monumento Fonds. Nos ha contado en la ayudanza de diferentes fondos de Holanda para la restauración de edificios y nos ha venido para consolidar la cooperación aquí, pero también para expandir la cooperación entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Aruba y el Ministerio de Hopi Habri, Hopi determinado para contribuir. Esto bien Aruba en noviembre también, nos extendió la invitación sobre nuestra síntesis que es un deseo en verdad para contribuir de una forma Hopi consistente. Que nos hopi hopi contento de visita.
3: We hebben een heel mooi gesprek gehad over wat ons verbindt, zowel in onze ambities op cultuur en op ons culturele erfgoed, maar ook op onderwijs, waar ik natuurlijk vanuit het ministerie hier verantwoordelijk voor ben. Gesproken over ook ambities naar de toekomst toe. Kunnen we nou zorgen dat we ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor het culturele erfgoed, waar Nederland ook met een aantal interventies ook financieel een bijdrage aan levert. Dus daar hebben we over gesproken. Maar het allerbelangrijkste is vooral de uitnodiging om in november jullie kant op te komen. Oh, ik zie dat echt als een mogelijkheid om ook van elkaar te leren. En ook van de Arubaanse cultuur, waar de minister-president over sprak, om dat ook te bestendigen en te behouden voor de Arubaan. Nou, ik ben daar in Nederland natuurlijk net zo goed mee bezig. En cultuur is heel divers, hè. Mensen hebben een verschillende invulling. Wat is eigenlijk cultuur?